0: En als je het dan krijgt.
1: Is it open?
0: Yeah.
1: All right, thanks, Chris.